Maty, sy gaan sy raak om toe te kom. Fokat op wat sy raak aan mis my aan gat hier. Dit is rar, dit is dan aan ons binne. Dit het ja tena laf so. Inna rena takonde mantro. Tena malaila nkala me vakelo mitsina zan. And as rutsi riko ta pospata lokat fo drambola misvola ka. Wai. Sekya to na tamlelo na teo tok tanko marna tunk tak. Bara bisa lok sampal lu sa pita pita kitsa buti azwit. Lolo sa panayan ng pusi. Ye, timbola misful. So di soara nga di winetsina di fitiana ka kansi kela mi vakil pa mapala yeli se. Rania talanis me anaka revini u. Harana tsisa pana mitsine ta titu katanti. Sefa lasa.